0: adiyen kan fa bint jay mam cheikh adam fall ak limane adiyen kan fa bint jay mam cheikh adam fall
1: wa wa ci rew yeb la ci sax
0: ak kumbe nga adiyen kan fa bint jay mam cheikh adam fall.

Blijdend dat je laat je mama zet me dan zonder nee. Blijdend dat je jou.

zendece, taklep zendece. Bali zendece, jurval malik, mujural aji malik sabay. Jaratunda te zendru yalla bagen anu bayek yow.